Kwam een gulbrun langbeint skranglet, liet een vuur. Men du vokste opp og ble en vilt rundam. Og til sist, et voksen trufast